0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: De smulgeit, genoeg garnaal erin. De dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
2: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
3: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee. Hallo.

0: kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken.

0: Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

Op zondag 7 juni kan je in Zandvoorde en wijk Zwaanhoek in Oudenburg naar een garageverkoop van 8 tot 5 uur in een organisatie van de Gezinsbond.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Nieuws en info

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Desjardin en Louise-Marie Scholaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in De Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op www.uitinostende.be.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Zender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Het is zo, als je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
1: Dit

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shancy en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
3: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
2: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
2: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
3: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en Tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
3: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag #SamenOranjeVoorMS en help MS

0: verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet over een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: 105 FM. Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
1: Schatje.
4: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Birevan.
4: Ah, Birevan.
1: Ja.
4: Zeg dat dan, hé.
1: Ik zeg het toch.
4: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Het Radio Noordzee Weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Wat? Maar ben die Indiëse kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info.
0: Noordzee.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dipper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kustram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
3: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
2: Dat ging dan van 30 minuten tot meer dan 1 uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken, van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
2: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. 2 jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

Zelfs de mussen in de lucht stopten met zingvloten zonder klank, leek je er gezucht. Want dat was nog de juiste, juiste vest, leefden we nog voordat de kogelzuster zeefden. Toch om het te weten

tand. En dan de mussen in de lucht. Als je wordt zing soms tussen de bom, zegt vogels vlucht. Want voor ieder man.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: In de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje. Schatje?
8: Ja?
7: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
8: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet over een zin, schatje?
7: Ah, wel, binnen deze vloer. Hoe geleid dat, hé? Bij Revan.
8: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Homo's is hier weg.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
2: Ik ben David Nasus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Schatje.
7: Ja?
6: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
7: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
6: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
7: Ah, bij Revan.
6: Ja?
7: Zeg dat dan, hè?
6: Ik zeg het.
7: Kom eens eens heren, weg.
6: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
3: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
3: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
3: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
3: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
3: Zeker, u komt toch ook?
0: Wat er gebeurt in de regio.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
4: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
5: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers

0: verzorgers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dierentuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij.

0: dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-offs start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Info.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Dan opent Gistel 7 bijzondere bunkers voor het grote publiek, verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek deze 7 bunkers met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info raverseide.be.
2: Op een vraag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
3: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
6: Ik draag oranje voor mijn zus.
7: Ik kleur oranje voor mijn mama.
8: Ik draag oranje voor mijn dochter.
9: Wij kleuren samen oranje voor MS.
5: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op MS.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Elk moment van de dag met een hart voor Oostende.
1: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Plovifeesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Op zondag 7 juni kan je op het August Ploviplein vanaf 2 uur terecht voor een namiddag vol muziek, ambiance en uiteraard een drankje en hapje.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record, en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
3: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
2: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
4: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
2: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Tickets kosten €13.

0: Venus komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatje van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zoen toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, baby moet over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat toch nee. Ja. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Supersalon bestaat 60 jaar.
10: Supersalon.
9: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
11: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
12: Ik draag oranje voor mijn zus.
13: Ik kleur oranje voor mijn mama.
14: Ik draag oranje voor mijn dochter.
15: Wij kleuren samen oranje voor MS.
11: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, vierde mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Radio Noordzee. Jouw Oostense radio.

0: nieuws en info.
1: Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: 2 uur. Noordzee-regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
2: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
3: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Het was in 2002 de zomerhit. En A Serie, de Ketchup Song, is nog altijd een aanstekelijk nummer. De Spaanse groep Las Ketchup bestond uit de zusjes Lola, Pilar, Lucia en Rocío Muñoz. Het nummer, waarbij ook een dansje werd verzonnen, gaat over een zigeuner die een magische aantrekkingskracht op vrouwen uitoefent, maar is, beweerde de groep toch altijd, vooral een hoop nonsens. Het moest enkel goed klinken. Toch vermoeden sommigen dat het liedje een verborgen satanische boodschap had. Ze waarschuwden er zelfs voor dat dansen op dit liedje eigenlijk dansen voor de duivel was. Het nummer scoorde niettemin en verkocht meer dan 7 miljoen exemplaren. Maar het bleef wel de enige hit

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
3: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op MS Liga.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
4: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
5: Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag.

0: offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kaskelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kaskelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Wanneer elektronica-gigant Philips de band Dire Straits uitkiest om haar nieuwste product, de Compact Disc, te introduceren, kent die deal alleen maar winnaars. De band van Mark Knopfler is op dat moment, in 1985, al behoorlijk populair, maar heeft met Brothers in Arms net een nieuwe plaat klaar, die uiteraard alle promotie kan gebruiken. Dire Straits neemt twee versies van de plaat op, eentje voor vinyl en een andere voor cd. De campagne mist zijn doel niet en de band wordt de eerste die meer dan 3 miljoen exemplaren van eenzelfde plaat verkoopt in Groot-Brittannië.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen. Ja, dat is al goed dat wel, maar bij wie moet over een zin is, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hé, bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
3: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig. Het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler. Maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
2: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
2: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga-afdeling Oostend.
0: Radio Noordzee. Prettig weekend.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
4: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
7: Ik draag oranje voor mijn zus.
8: Ik kleur oranje voor mijn mama.
9: Ik draag oranje voor mijn dochter.
10: Wij kleuren samen oranje voor MS.
5: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
0: Dit is Radio.

0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
3: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
2: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
4: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Budapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
2: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Silver Pozzoli stond in de zomer van 1983 een eerste keer in Europa in de hitparade als lid zijnde van Clubhouse. Met de mashup Do It Again with Billie Jean scoorde hij een top 10 hit bij ons en onze noorderburen en deed hij het ook in de UK en vooral in Zuid-Afrika erg goed. In 1985 scoorde hij als Silver Pozzoli een dikke zomerhit met Around My Dream. Met Step by Step had de man een tweede solo-hit te pakken. De man eerst even op te horen op sommige liedjes van de in Italië populaire 80s zanger Dan Harrow.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de playoffs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.

vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
3: Ik draag oranje voor mijn zus.
4: Ik kleur oranje voor mijn mama.
5: Ik draag oranje voor mijn dochter.
6: Wij kleuren samen oranje voor MS.
2: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op MS.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 20:30.
4: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 04676 007 777.
6: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
7: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje. Schatje.
9: Ja?
8: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
9: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
8: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Birevan.
9: Ah, Birevan.
8: Ja.
9: Zeg dat, Tony.
8: Ik zei het.
9: Kom eens even weg.
8: Ja.
10: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
11: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
12: Een taxi bestellen? Dat is de taxibon.

vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
5: Dans mee met Radio Noordzee.
4: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
5: Er is feest op Radio Noordzee.
4: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee. Mm-hmm.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
3: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op zaterdag 6 juni om 8:30.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Prettig weekend.

0: NRC Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Een hele goeie avond.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kustram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
3: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
2: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
4: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
2: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte-Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Het heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Dans mee tot middernacht. Met Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Pierre-Antoine Gillet. Kom supporteren voor ons volgende thuismatch.
2: De finale van de play-offs tegen Antwerpen op

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
6: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee. Hey!

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kustram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
3: Zij hebben tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.
0: Dans mee met Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dans mee tot middernacht met Radio

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
3: Zij hebben tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 10:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
3: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
2: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
3: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
3: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
3: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
3: Zeker, u komt toch ook?
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

niet verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: Op de Osroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS Dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-Liga.
2: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.